0: Mis Eden met maak in die saak en die goeie môre. Ek's Anton Treurnig, ons gaan heerlik saam kuier tot net voor 9. Desmond Tutu het gesê, hope is being able to see that there is light despite all the darkness. En dan Asinius het gesê, forgive many things in others, nothing in yourself. Sure? En dan H.L. Mencken het gesê, love is like a war. Easy to begin, but very hard to stop. Ja, nee, ons sien dit beslis dees daar raak. En dis dan ons hierdie woensdagochtend gaan begin, die 3 juni. Die gaat ons. Goeiemorgen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 uit

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre luisteraars. Die JSE het gister met 1.76% versterk en het gesluit op 114.006 punte. In die VSA het die Nasdaq gestyg met 0.03%, die S&P 500 het versterk met 0.13% en die Dow Jones het met 0.45% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.33% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.77% gestyg en die DAX in Duitsland het met 0.48% in die groen gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is dan

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai. Dannebaai T-aansluiting is nog steeds besig, so ook Heiderand Extensions het T-aansluiting en dan die tweede groot T-aansluiting daar in Heiderand, verby die inkopiesentrum. As jy inkom vanaf Hartenbos, lyk het al beter, maar is nog steeds die R102, R328 T-aansluiting wat besig is, en dan is het nog steeds besig daardoor voorbaai op die R102 in dorp toe. Kleinbrak en grootbrak, vry vloeiende verkeer, want hy is nat, mistig, en dan is jy inkom vanaf Wildernis se kant af, net na Wildernis, voor jy by die bult op begin gaan, dis besig daar, dan op Nuisna weg is het besig van Madiba af nog steeds, en as jy inkom vanaf Hedderlands is het vry vloeiend voorbij die golfbaan. Oor die Oud-Tenekwa pas het ons op die oomblik vry vloeiende verkeer, was baie mistig daar vroeger vir oggend, wees versigtig.
0: 24/7

Jenning met skree. Nou, op daai noot groet ek jou. Direk na die nuus gaan Henrique jou verder geselskap hou. Ek speel uit met Will & Lee, Cinematic. Geniet om.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mossel Bay. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: 104.1 SF

0: Franja Du Plessis, ek kan nie ophou kyk, 15 weg vanaf 2 uur, weer eens baie welkom, so pas by ons ingeskakel, die kersen met my en Rico Aries. Die tuinroute het ligte tot matige aanhoudende reen, wat tans ervaar, stormwaterstelsel, wat tans die toestand hanteer. Geen ernstige voorvalle is dan tot dusver aangemeld nie, overhede hulle bly waakzaam. Voorsorg ontruimings is in welgeluk en de rust is het uitgevoer weens stygende rivierwater. Meer as 60 mm reën is reeds in sommige berggebiede is het aangeteken met verdere neerslag wat verwag word. Kragonderbrekings is ook in dele van die streek aangemeld en ook herstel wat sal plaasvind, herstelwerk sodra dit veilig is, dan skole in die tuinroete bly dan nog gesluit. En inwoners word versoek om waaksaam te bly, noodgevalle aan te meld.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleping nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jou streekstasie SFM.

0: Beers, kraal, heel somer lang. Kyk, vandag het ons winterwater papsop nat woensdagmiddag, nee. Die 3de van Junie 2026. Hoop jy het 'n goeie dag so ver. Nou 15 na 2 met Joe F. Staring at you.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: neus na, draai ek af, nou kan ek wapas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

0: Daar zijn jullie paar oulike en sommige selfs onvergetelike flieks vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis. 1987 met Robert De Niro, Kevin Costner, Sean Connery, Andy Garcia, Charles Martin Smith, Patricia Clarkson en Billy Drago. Onder andere in die rolverdeling die film The Untouchables. En dan 1988 op hierdie dag, Big met enigste een wat jy regtig hoef te onthou hier is Tom Hanks. Dan Cinderella Man op hierdie dag in 2005 met Russell Crowe en Renee Zellweger onder andere in die rolverdeling. Ook 2005 Layer Cake met Daniel Craig en Tom Hardy onder andere. Ook Sienna Miller en een hele paar ander, maar die groot name. 2011 op hierdie dag vir die X-Men aanhangers. Het X-Men First Class uitgekom en op hierdie dag in 2024 somme net so lekker pret, vet pret, nostalgiese aksietrip en dit was Beverly Hills Cop Axel F.
1: Voor ek nog kon verduidelik

SFM. Ons maak dit lekker. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

0: PJ Cruz met spoorloos verdwyn. Wel, ek gaan nie nou spoorloos verdwyn, ek weet Danny het spoorloos verdwyn. Maar goeienaand en welkom, my naam is Corrie. Keer saam met jou tot en met 9 uur vanavond toe, tussen 6 en 7 vat ons lekker rustig. En dan tussen 7 en 9 verskuif feite oor, verskuif onderwerpe. En ons maak vanavond klaar met die jaar 2013 en dan skuif ons oor na die jaar 2014 toe. So as jy wil weet wat in die jaar 2014 gebeur het en so het laaste paar enetjies oor 2013, bly ingeskakel. Maar nou, go daarin, in jou atmosfeer.
1: Jou streekstasie is FM.

Mick Ford saam met Frank Walker en Joe Clear en Lay Your Head. Marie Bosman voor dit met Hou Vas en Weet Jy Hoe Dit Voel deur L. Rien Spies. Deur die deure volgende deur Talana Vieren. SFM, ons kikker jou dag op.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 104.1 SFM.

0: Straatlig Kinders en Josie en een kakofonie. Natuurlijk is dit een samensyn van geraas wat een ritme en een vorm en een type geraas veroorsaak wat sin maak. Soos die sin wat ek nou net gesê het. Jy weet wat ek sê, sonder om te weet wat ek sê. Right, ons gaan aan met verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Ons gaan aan met die jaar 2013 en ons begin by die 18de November. NASA's Maven Space Probe was launched from the Cape Canaveral Air Force Station. The probe's mission was to study the escape of Mars's atmospheric gases into space to try and understand more about the history of Mars's climate.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: Wel, ek het nog meer en meer en meer en meer feite vir jou. Maar het begin daar met 'n nuwe jaar. Trek nou op 2014. So op die 2 januari 2014, a bus plunged 400 feet from a cliff in Mulches Ghat in India, killing 30 people. The bus collided with a lorry, resulting in the driver losing control. The bus then fell into a 400-foot deep gorge and split open on the rocky ground.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.